0: zijn geen een spook. Je kan eerst die wonen in de moeren, en deen of weer op verloren. En achter keer met die demonen, die deel al geen personen. Die deelen in een labyrinth bij het leven, dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar het haus is leer, het haus is leer, ja het haus is leer.